0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Je vroeg me, zeg maar waar de bloemen zijn. Maar je wachtte niet op het antwoord van mij. Want je wist nu dat er één ding bestaat dat sterker is dan alle haat en alle kwaad.
1: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Roos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioproos.be.

is gelijk wat dat een ander zegt. Lotje doen, alles goed of soms slecht. Ze hebben geen gedacht, zing het zoet, doester.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Dat was de onvergetelijke Roger Whittaker met zijn Mexican Whistler. Wat een talent had deze man. En met zijn unieke manier van fluiten wist hij miljoenen luisteraars te betoveren. Een heerlijk stukje muzikale nostalgie. Precies zoals we het graag horen hier bij Radio Pros FM, Golden Oldies en zoveel meer. Mexican Whistler verscheen in 1966 en bereikte de 13e plaats in de Vlaamse hitlijsten. En in 1967 maakte Whittaker met dit nummer indruk op het Songfestival in Knokke, waar hij de persprijs won. Een hele boterham van 's morgens vroeg hier bij Radio Pros FM. Woensdagochtend 14 oktober zijn we. En dit is een nieuwe ochtendshow tussen 6 en 9 uur.

0: De Beatles hadden in de jaren 60 de ene hit na de andere te pakken. En dit waren ze nog een keer met deze Hello en Goodbye. Maar dat gaan we nog niet doen, want we zijn hier pas beland in deze ochtendshow bij Radio Pros FM. De Beatles waren dat uit 1967.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Ik kan me best voorstellen dat je al met vrijdag in je gedachten zit. Maar het is nog maar woensdagochtend en dat weekend dat zal er sneller zijn dan je denkt. Dat waren ze, de Easy Beats uit 1966 met Friday on My Mind. En het nummer werd geschreven door Harry Fonda en George Young. En het nummer bereikte de eerste plaats in Australië en de zesde plaats in het Verenigd Koninkrijk.

0: Back to the 60s met deze geweldige Golden Oldie was dat van de Monkees en I'm a Believer. Straks in het programma hebben wij ook heel wat leuke informatie en uittips. En we gaan ook even kijken naar de jarigen van de dag. Maar dat is allemaal voor straks na 7 uur.
1: Dit is de populaire regionale omroepstichting PROS. 24 op 4.

De ambiance zit er meteen goed in deze ochtend hier bij Pros FM in deze ochtendshow. Even the bad times are good. Was dat ook geen serie destijds in de jaren 80 ergens? Het serietje van uit Nederland. Hoe heette dat nu ook alweer? Goede tijden en slechte tijden inderdaad. Dat waren ze, de Tremolos.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Hij is ook een beetje de godfather of the soul music. Mr. James Brown was dat. En It's a Man's Man's World uit 1966 was dat. We kennen hem natuurlijk ook van zijn andere grote hit, die Sex Machine. Don't

U kent ongetwijfeld ook zijn andere mooie nummer, The Fool. En dit was een van die leuke disco-nummers, zo'n beetje van deze Gilberto Sullivan was dat. En die hoorde nog een keer deze Get Down.

Paco Paco waren dat. En een heerlijke, vrolijke meezinger uit de jaren 70. En dat was Taka Takata. En dat werd een grote hit. En brengt meteen een Zuiders sfeertje op de radio. Ideaal voor deze ochtendshow. Een vrolijk nummer om onze luisteraars met een glimlach aan hun werkdag te beginnen. Of misschien voor degenen die al op pensioen zijn natuurlijk. Het is 6:30 geweest en dat betekent tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is Danny Christian met nieuwe verhalen.

0: Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
1: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
0: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en

0: En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80. Of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ongetwijfeld ook nog wel die andere mooie ballade van Chicago met If You Leave Me Now. Dit was Chicago met een ander nummer, eigenlijk een van die opvolgers. En je hoorde Hard to Say I'm Sorry was dat in deze vroege ochtend gedraaid hier bij Radio Pros FM. Woensdag 14 oktober, we zijn al bijna alweer halfweg van deze maand. Het gaat toch wel bijzonder snel. Voor je het weet zitten we al in november. Ik wil niet te ver vooruitlopen natuurlijk.

0: Het is een hele kleine lieve dame. Ik heb het over deze Anastasia en die hoorde een van haar nummers van ook alweer een aantal jaren geleden. Anastasia was dat met I'm Out of Love was dat. En het is ook de meter van een van de kindjes van Natalia uit Antwerpen.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Hoe zou het eigenlijk nog zijn met deze Britney Spears? Ze begon haar carrière met Baby One More Time. Dat was meteen een schot in de roos. En daarna kwamen er heel wat andere, heel wat bekende hits van haar op de markt. En dit was Britney Spears met Born to Make You Happy. We gaan hier op naar 7 uur bij Radio Pros FM. Zometeen heb je het nationale nieuws te goed. En daarna zijn we terug in deel 2 van dit ochtendprogramma hier. If I Can't Have You is een nummer uit 1978. Van deze Yvonne Clement.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
4: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Dus er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel, heel open wedstrijd was. Maar uiteindelijk hebben we dat wel goed overleefd, goed uitgespeeld. En mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
3: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens uit Frankrijk. En een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Vele jaren geleden vond ik dit altijd een ideale nummer om zo een ochtendshow te starten. Deze van Diana Ross en de Supremes waren dat en Stop in the Name of Love. Voor degenen die er pas bij komen, een bijzondere goedemorgen en welkom hier bij Pros FM in de ochtendshow, hier nog tot 9 uur.

Get Around is een fantastische klassieker van deze Belgische band, de Pebbles. En Fred Bickie was een Belgische zanger en componist en muziekproducent. En dus vooral bekend van deze Belgische rockgroep, de Pebbles, die in 1968 en 1969 hits scoorden met Seven Horses in the Sky. En Fred was ook vast jurylid in het VTM-programma The Sound Mix Show. Dat is ook allemaal al heel lang geleden. Pulse FM.

Dat waren ze, die van de Ohio Express met Chewy Chewy. Een geweldige golden oldie gedraaid hier in deze ochtendshow. Goedemorgen trouwens, beste prosters. We zijn alweer woensdag 14 oktober. En de werkweek is halfweg en we maken er een gezellige muzikale ochtend van nog tot 9 uur. Maar we gaan vandaag ook even kijken naar enkele jarigen. En vandaag hebben we dus grote namen in de muziekwereld die jarig zijn. En dat is Sir Cliff Richard, die wordt vandaag 86 jaar. En Justin Howard van de Moody Blues viert vandaag ook zijn 80ste verjaardag. En wie er ook jarig is, dat is Marcia Barrett. Dat is die zangeres van Boniem. En ze mag vandaag ook al 78 kaartjes uitblazen.

Dat kan je vooral doen in het weekend of ergens in het nachtleven, waar je ook maar vertoeft natuurlijk. Non-Stop Dance was een nummer van de Gibson Brothers uit de jaren 70 of begin jaren 80. We gaan ook even kijken naar deze dag in de muziekgeschiedenis op 14 oktober 1964. En dat is precies 62 jaar geleden. Toen stond Roy Orbison bovenaan de Amerikaanse hitparade met Oh Pretty Woman. En dat is een echte klassieker uit de jaren 60. Maar we gaan hem niet draaien, want ja, die Golden Oldie die hoor je wel regelmatig al passeren hier in de PROS-programma's.

0: Že to si je za ty novnosto.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Prachtige ballade gebracht van deze Snowy White met nog een schitterend stukje gitaarwerk erbij. En die hoorde deze Bird of Paradise. Het is vandaag ook woensdag en woensdag dat betekent dat het ook vandaag marktdag is. En dat is in Herzelen en misschien ga je daar wel eens naartoe naar de markt. En dan kan je misschien in de namiddag nog een regionale uittip doen. En dat in Aalst vandaag, want daar start vandaag Circus Baroness met een nieuwe voorstelling Schmuil. Misschien kan je daar naartoe met de kleinkinderen of zo. En om 3 uur vanmiddag kun je genieten van Clowns Acrobatie Spektakel voor het hele gezin. En afspraak op het terrein naast Groothandel Schellert aan de Dendermondse Steenweg 75 is dat. Meer informatie daarover vind je op circusbaroness.com. circusbaroness.com.

0: Live en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Radio Proos Oldies. Tijdens de herfstperiode luister jij gezellig mee via 105.5 FM in Roosdaal, Zonen 7.5 FM in Afflichem en Iemen 7.5 FM in Assen.

Deze band moest niet te lang nadenken voor hun naam. Gewoon Yes, kortweg. En ze hadden daar toch wel een grote hit mee te pakken destijds met dit nummer. Honor of a Lonely Heart was dat allemaal gedraaid hier in deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. We hebben ook wat regio nieuws voor vandaag. En we beginnen in Aalst. Want door de voorbereidende werken aan de Grote Markt is de fietsenstalling op de binnenkoer van het stadhuis tijdelijk niet bereikbaar, maar je kan je fiets wel kwijt op het Vredeplein.

0: Het zijn zo'n beetje die nummers vanuit mijn jeugdperiode. En toen we nog naar de T-dansants en Vijven hingen, was het altijd wel een leuk sfeertje daar. Je hoorde Sting en The Police destijds met Every Little Thing She Does Is Magic. Was dat allemaal gedraaid hier bij Pros FM. Voor degenen die er pas bij komen. Hey, hallo zeg, bijzondere goedemorgen.
1: Radio.

0: Het nummer is ook al zo stokoud, maar het verveelt nooit, want je wordt er altijd wel een beetje happy van dit nummer. Heaven Must Be Missing an Angel was dat van de Tavares. En we hebben nog wat tips voor als je vandaag niet weet wat te doen. Dan kan je nog in Aalst terecht, want daar kan je iets leuks beleven in de bibliotheek Ethiopia. En dat in het kader van de Week van het Nederlands kun je van 2 tot 4 uur deelnemen aan een gezellige spelletjesnamiddag. En vanavond is er ook een lees- en praatmoment voor anderstaligen.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

is wel een goede raad van onze keizer van het Vlaams lid Wil Tura. Ga nooit alleen naar Venetië, maar ik ben er zelfs alleen nog niet geweest zelfs. En dit brengt ons zo stilaan op naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Straks zijn we terug in deel 3 van dit ochtendprogramma, nog tot 9 uur. Tot aan onze collega Johnny Johnson, want die is er vandaag ook bij tussen 9 en 11 uur met de meezingers op de werkvloer. En wat heb ik nog voor jou klaarstaan? Laura Lynn met Jij doet de wolken verdwijnen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
3: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
5: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
6: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
5: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
6: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
5: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
6: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
3: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.
7: Puls FM.
8: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaar- en dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag cadeau. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal De Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden?
2: Mail nu naar info@prosfm.be.

Lust for Life was ook zo'n fantastische nummer destijds uitgebracht door deze Iggy Pop. Maar deze Candy mocht er zeker en vast niet onder doen. Vrienden, bijzonder goedemorgen. Welkom hier bij Radio Pros FM. Want daar luister je momenteel naar en je bent nog steeds beland in deze ochtendshow. Tot 9 uur nog gaan wij er nog eens een ferme lap op geven. Een beetje het voorprogramma van onze collega Johnny Johnson. Dus ook een beetje de sfeer in te brengen deze ochtend.

toch wel een beetje jammer dat hij zich van het leven heeft beroofd, deze fantastische zanger van INXS van destijds. Anders hadden we nog meer van die fantastische muziek gekregen. Je hoorde Suicide Blonde, was dat. 105.5, 107.1, 107.

Zo heel vroeg in de ochtend op deze woensdag 14 oktober. Deep Purple op jouw Radio Pros FM. Met deze hit Smoke on the Water was dat. En tot slot gaan we nog even vooruit kijken naar zondag 18 oktober. Want in Denderhoutem vindt dan Haldert Loopt plaats. En tijdens dit sportevenement worden verschillende straten tijdelijk verkeers vrijgemaakt. Houd dus vooral rekening met omleidingen. En dat was het voor vandaag zo'n beetje. Het regionale nieuws hier bij Radio Pros FM. Maar blijf gezellig luisteren naar ons en onze Golden Oldies. En nog meer regionieuws hoor je in de loop van de dag van onze collega Bart.

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

hangt iets in de lucht en dat is Amore. En dat was een prachtig nummer gebracht van deze Corrie Konings uit Nederland. En Suzy Marel die heeft ook een nieuwe single uit. En tot de morgen lacht. We gaan blijven lachen elke dag hier bij Radio Pros FM. Want daar ben je altijd goed op afgestemd. En elke dag weer de mooiste muziek die je alleen maar hoort bij ons.

Prachtig nummer gebracht van deze Suzy Morel was dat en tot de morgen lacht. Maar nu is het de hoogste tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is Danny Christian met nieuwe verhalen.

nieuwe verhalen. En dat was de meest recente single uitgebracht van deze Danny Christian. En dat was meteen ook onze Radio Pros supertip van deze week. En die hoor je nog tot de aanstaande zondag tot aan ontbijtradio bij Peter en Johnny. En dan wordt er weer een nieuwe supertip gekozen voor de komende week.

Radio's Oldies. Tijdens de herfstperiode luister jij gezellig mee via 105.5 FM in Roosdaal, Zonen 7.5 FM in Afflichem en Iemen 7.5 FM in Assen.

0: moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
0: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
0: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Afgelopen weekend was ik nog eens aan het kijken naar de serie Two and a Half Men. En wie kwam daar ineens ook op duiken in de serie? Jawel, deze Michael Bolton. En die hoorde een van zijn prachtige nummers van destijds. En dat was nog een keer deze I Love So Beautiful was dat. En nu Oscar Harris.

0: De schoolbel die zal bijna gaan rinkelen om 9 uur. Of is dat tegenwoordig al om 8:30? Song for the Children was dat. En dat was muziek van Oscar Harris. En deze ochtendshow zit er dan ook voor vandaag alweer op. Vrienden, ik wens je een hele fijne dag toe. En veel plezier met de rest van de collega's. En na 9 uur is dat met Johnny Johnson en de meezingers op de werkvloer. En dat tot 11 uur. En wat mij betreft, morgenochtend zijn wij er weer om 6 uur.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
4: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
3: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. De helft van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
5: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
3: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong, hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En sport, Club Brugge heeft gestund in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is erg trots op zijn ploeg.
6: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
3: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?

De muziek is een beetje anders. Maar ja, dat mag wel een keer. Dat op een woensdagmorgen, waarom niet? Even een woordje van dank richten naar collega Ron van der Steen. En ook de mensen van de nachtploeg. Ja, die mogen we niet vergeten. Hè? Mensen van de nachtploeg. Vrienden, het is weer 9 uur gepasseerd. Dus dat betekent weer de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van De Meezinger. Goeiemorgen.

origineel van Bobby en deze keer gebracht door DJ Combo en de Freaky Noise en dat met By the Rivers of Babylon. Vrienden, als je nu pas afstemt, een bijzondere goeie morgen. We zijn woensdag vandaag, dus we snijden de week gewoon in twee. Dat betekent weer al richting weekend. En wat voor een weekend gaat het worden, vrienden. We zijn live te zien zaterdag in Ternat bij de Tropical Beach. Dus kom gewoon eens langs. Het is daar jaarmarkt. Veel plezier en al wat je wil. Vrienden, dit zijn de mooiste muziek en meezingers op jouw werkvloer. Elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. Je kan een plaatje aanvragen voor een collega op het werk. Je kan ook luisteren naar de ambianceplaten die we straks gaan draaien. We creëren een heel klein beetje het weekendgevoel terug. En eigenlijk gaan we een beetje richting weekend. Woensdag moeten we eigenlijk richting weekend gaan. En dan draaien we ook twee platen van ambiance. Onze jukebox die is er vandaag ook weer bij, vrienden, in het tweede gedeelte van ons programma. Maar nu alleen maar mooie muziek en dat tot een uur of elf. Met deze plaat van Christophe. Gemaakt voor en door Wiltura. Zoals die zomer van 10 om te zien. Welkom bij Radio Pros, vrienden. Dit zijn jouw meezingers. Tot een uur of elf.

meteen live gebracht door onze vriend Christophe Jammo. Heeft ooit zo'n plaat gemaakt speciaal voor en door Wiltura. En deze mag er absoluut wel zijn. Zoals die zomer van 10 om te zien. We krijgen nog een beetje lekker weer. Hopelijk zaterdag ook, want ja, we mogen niet in de kou zitten, hè. Dat gaan we zeker niet doen. Even terug naar de Blues Brothers nu. Hier is Mr. Ray Charles. En shake a tail feather, baby. Meeswingen mag, hè.

je de film ooit gezien hebt van de Blues Brothers, dan weet je dat het een van de mooiste scènes is. Samen met Aretha Franklin en Ray Charles. Blues Brothers, niet te verstaan hier op de radio. Inderdaad, de Blues Brothers en Ray Charles en Shake a Feathertail, baby. Vrienden, dit is nog steeds Radio Pros via de 105.5. De 106.

0: zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon log hem door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Met meezingers op de werkvloer.

Lee Lynch maakte deze plaats origineel in 1956. Maar ze werd maar een grote hit rond de jaren 60. Ik moet je eerlijk vertellen, dit is alleen de muziek die je hoort bij Radio Pros. Er is geen enkele andere radio die dit soort muziek draait. Wel, wij doen dat voor jullie, omdat we weten dat de luisteraars graag oldies muziek horen. Een beetje Vlaamse muziek en ook een beetje rock'n'roll, hè? Ja. Dit was echt eentje op één tegel, Lee Lynch. En dat met Stay a While. En vrienden, je hebt het al gehoord in onze ontbijtradio en bij verschillende andere collega's. Binnenkort hebben wij onze kerstshow, de Radio Pros Kerstshow 2026, die doorgaat in Haltert in zaal de Berwinnen. Dat is in de Middelkarter 14a te Haltert. Dit allemaal op zondag 13 december. De deuren gaan open om 13 uur. De inkom bedraagt slechts 25 eurotjes. Dat is helemaal gratis, want je krijgt er ook nog een gebakje bij en een beetje koffie en zo. Ja, het gaat leuk worden. Wie komt er allemaal? Wel, je hebt het al gehoord, hè. John Dennis, Yves Segers, Jonathan, Jovelli, Nico en ook nog een verrassingsact. En wie er zeker zal bij zijn, vrienden, dat is onze Larissa. Larissa heeft een rockmedley gemaakt die we even gaan draaien. En ik hoop van harte dat ze dat gaan zingen tijdens de kerstshow. Als je kaarten wil, kom gewoon even langs naar de studios van Radio Pros. Hier is jawel, Larissa.

0: Larissa. En de Rock Medley. Ik hoop van harte dat ze dat gaat doen. Van de Cat Show. Ik zal het haar eens vragen. Ze zal het misschien wel doen, hè?
1: Ja, ja.
0: Ons Larissa doet dat wel. Geen enkel probleem. En dat in de morgen zo'n Rock Medley. Het moet kunnen. Het kan alleen maar bij de meezingers op jouw werkvloer. Vrienden, we zijn 2 minuten na 9:30 geworden. Dat betekent dat we toe zijn aan onze ambiance op de werkvloer. We doen dat elke maandag en woensdag. En we doen dat voor de mensen die gepensioneerd zijn. Voor mensen die aan het werken zijn. Mensen die gewoon... Ach ja, woensdag. We gaan al richting vrijdag. Dat is goed, dat is beter dan maandag, hè. En die mensen die zijn gewoon op de werkvloer. En die mogen voor 2-3 minuten het werk even neerleggen. Niet om te staken, hè. Nee. Gewoon om even mee te dansen op ambiance muziek. Want dat draaien wij ook bij Radio Pros. Dat weet je. We hebben vandaag weer 2 kanjers van je welste. Je kan denken dat je gewoon in een cafeetje zit of ergens in een discotheek. Ja, of een danscafeetje of ergens in een broodjeszaak. Dat kan allemaal. Als luisterkinder, je mag altijd meedansen. Ook de mensen die aan het bestellen zijn nu, hè. Gewoon even luisteren naar Pros.

0: stop het al even. Toch altijd de zonnige kant. Want dan zit het me. Zo'n goede vriend uit Nederland. John de Bever uit Proost op het leven. We doen er nog eentje bij, jongens. Hier zijn de Romeo's.
1: De meest foute platen, gekozen door jullie.

0: een van de eerste platen van de Romeo's. En die van de Romeo's. Ja, binnenkort in de nat, hè. Viva de Mario's. Ja, gaat zo. Vrienden, dat was, of dat waren onze twee platen voor Ambiance op de werkvloer. Draaide John de Bever en dan deze Romeo's en Viva de Romeo's. De volgende plaat die we zo meteen gaan draaien, dat is er eentje voor Rogerke. En die zit nog altijd op een dak. En hij wil rock'n'roll, zegt die.
1: Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
2: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
1: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
2: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 66 67 of mail

0: adverteren? Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Johnny Johnson.

zeker ben ik helemaal blij gemaakt. Ik hoop dat hij nog altijd op zijn dak staat. Ja, hij was al gepensioneerd, maar ja, hij gaat nog een beetje borgwerken, zegt hij. Wat zou ik anders thuis doen? Ja, ik weet niet, Roger, misschien een beetje radio maken of zo. Of een beetje luisteren naar de radio. Dat waren de J-Brothers en dat met Ragmop. Even een beetje de moderne tour op. Hier is Rag & Bone en The Man Human.

0: Mitch Gordon laat weer van zich horen. Ja, is een tijdje weg geweest. Heeft een nieuwe single gemaakt met deze Lisa Rose. Het is geen echte nieuwe single, maar goed, ja, ze hebben samen een duetje gedaan. En er gaan ook geruchten rond nu René Vroeger ziek is, dat hij misschien terug naar de toppers zou gaan. Ja, ja, wie weet. We zullen wel zien hoe dat allemaal in elkaar gaat steken, deze Gordon. Want het is en blijft een rare kerel, hè. We gaan een plaat draaien en dat voor Molleke. En die vroeg een rock'n'roll plaat aan. Het is vandaag rock'n'roll dag. Hier is Bill Haley.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going.

rock and roll van de bovenste plank. Aangevraagd door ons Molleke uit Aarschot. Molleke, voor jou deze korte plaat van Bill Haley. En dat met Rock Around the Clock. En je weet, in ons programma gaan we altijd eens terug naar de jaren 70 met disco muziek. Dat kunnen we doen, ja ja zeker. Een zeer gevarieerd programma bij ons hier. Je kan een plaat aanvragen via de 070 22 22 50. Hier is

Eentje voor Anjake uit Assen. 3 Degrees. Vrienden, we komen zo meteen terug. Na deze plaat krijgen we er ook nog een plaat. En dat voor Mark en Christian uit Denderleeuwen. Ja, voor hen draaien we Ik zit in een cafeetje. Voor alle gepensioneerden met een flexijob. Ja, ik zit in een cafeetje vanwege Mark en Christian. Maar eerst deze 3 Degrees. Voor Anja uit Assen. When will I see you again? Oh, zometeen na 10 uur. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaarendierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuip openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Johnny Johnson, meezingers op de werkvloer.

helemaal niet je teksten. Rititi tarata. Is dat allemaal? Vrienden, een goeiemorgen. Dit was Blitz en Rititi tarata. En we zijn er weer. Weg mee door tot een uur of elf. Jouw meezingers.

Nooit, waar je vandaan komt, dat weet ik ook. Ik kom uit de nat uiteraard. Deze plaat komt tot stand dankzij onze goede vriend en collega Rafke Vermoeze. En we draaiden ze dan ook voor ons buurvrouwtje Celeste, want ze hoort deze plaat graag. Vergeet nooit waar je vandaan komt van Mark Hoogkamer. Vrienden, dit zijn jouw meezingers op de werkvloer. Deel 2, wat hebben wij in deel 2? We hebben uiteraard onze jukebox. Ja, de telefoon gaat. Ik ga zo meteen de telefoon gaan opnemen. We draaien onze jukebox. Die gaat vandaag weer heel eigenzinnig doen. Dan draait hij 2 platen uit eigen wil. Het is zo'n beetje... Onze jukebox is zo'n beetje ChatGPT. Snap je? Dus die doet gewoon zijn zin met 2 platen. En dat kunnen platen zijn uit de jaren 60, 70, 80, 90. Of zelfs de millies. Vrienden, dat is het dan. Ons tweede gedeelte. We gaan nog wat plezier maken, hè? Dat gaan we zeker doen. Kent u deze plaat nog van Quincy Jones? Ay, no corrida. We lijken weer terug in Spanje te zitten met deze plaat. Quincy Jones was ooit de producer van een Michael Jackson.

Afrika tot in Amerika. En als je daarover praat, dan heb ik het over K3 natuurlijk. De zomerhits van 2026. Hier is de zomer van Oya Lele. Stuur ons een berichtje en je krijgt een plaat van ons.

3. De zomer van Oja Lele. Volgende plaat die we gaan draaien, dat is er eentje voor Christel van den Bossen. Christel is jarig. Van harte gefeliciteerd. En we gaan voor haar een plaat draaien van iemand uit Schemdaal. Ja, uit onze regio's. Hè. It is better. Yesterday, today and tomorrow. 70, 22, 22, 50. Hier op jouw radio. De enige echte. En dat is Radio Pros.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Maaien, snoeien, zagen
3: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
3: Uw specialist in tuinmachines. Machines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: Een regenbui, een dikkere trui. Herfst in het land. Wow. Leuke hits, bij de hand. Radio Proost.

Bouke gaat trouwens binnenkort optreden in Las Vegas. En Spanish Eyes. Vrienden, er is van alles te doen tegenwoordig bij Radio Pros. En van Radio Pros, vergeet niet onze kerstshow dat doorgaat. Allemaal op zondag 13 december. De deuren gaan open om 13 uur. In zaal De Perwinne te Haltert. Inkom slechts 25 eurotjes. Er liggen hier kaarten in de studio. Als je gewoon even wil langskomen, dan kan dat. Want je moet snel zijn. Je moet heel snel zijn. Want de kaarten vliegen gewoon de deur uit. Larissa, Yves Segers, John Dennis, Jonathan, Giovelli, Nico en ook nog een specialke. Je krijgt er ook een matte taart bij en een beetje koffie en zo. Het gaat heel gezellig worden. Wat een prachtige line-up, hè? Het gaat een hele mooie namiddag worden. Allemaal voor jullie, de luisteraar. En als je zaterdag niks te doen hebt, kom gewoon even naar Ternat. Ik moet er wel even bij vertellen dat het niet op de markt zelf is. Het is in de Stationsstraat. En dat recht over het kasteel van Ternat, waar de school vroeger zat. En misschien nog wel. Waar ik trouwens ook nog school gelopen heb. En ook buiten gegooid. Ja. Ah. Ja, hoe zal dat nu komen? Ik weet het niet. Daar moet je gewoon even langskomen. We geven een groot feest met Amaryllis Timmerman. En dat ook met onze vriend Mario. Dus kom gewoon even langs. Eet er een lekker broodje beenham. Waar ik nog altijd op wacht. En ik hou je eraan, hè, Mario. Niet vergeten. Dus kom gewoon even langs. Dit weekend. En dan hoor je deze prachtkerel. Onze goede vriend Mario. Die gaat er een bonk op geven. Heeft hij mij al beloofd. Dus zaterdag de Mario. Vanavond geef ik een feest.

geboren in Duitsland, deze Tom Rosenbaum. Dan verhuisde hij naar Amerika. Wie doet dat nu, hè? Weet het niet. Deze Tom Rosenbaum, die did it. En ja,

heb je het al gehoord van de week, vrienden. Er is een nieuwe Suppertip. En die gaan we zo meteen draaien. En dat is de nieuwe van Danny Christian. En die heet gewoon Nieuwe Verhalen.

beetje zoals bij Pros. Elke dag zijn er nieuwe verhalen. Dit was de nieuwe supertip van deze week. Onze zeer gekende Marcy Pilami. Kent hem wel, hè? Danny Christian. En dat met de nieuwe verhalen. Vrienden, als je dit hoort, dan weet je wat er gaande is. Onze jukebox staat weer helemaal klaar. Elke maandag en woensdag hebben wij onze jukebox hier. Dat is zo'n beetje onze ChatGPT jukebox. Onze virtuele jukebox. En die kiest dan twee platen voor jullie. En elke week zijn dat weer hele mooie. Het kan van de 60s, 70s, 80s, 90s of zelfs in de millies zijn. Vandaag ben ik eens benieuwd. We duwen er gewoon een muntje in. Waar hij ons vandaag gaat brengen, weet ik nog niet. Ik zal het zo meteen zien. Ach, we gaan terug de tijd in met een plaat van Mr. of Sir Tom Jones, Without Love.

Ik krijg er helemaal kippenvel van op deze plaats. Sir Tom Jones. En dat met Without Love. Wat een prachtkeuze heeft onze Jumbox vandaag toch weer gemaakt. En je weet het, we draaien er altijd twee, hè? Ja, onze Jumbox. Oh, wat een plaat zeg. Without Love. Nog een beetje in duur. Wat gaan we nu doen? Even kijken. Ik denk wel dat hij ons in dezelfde richting gaat houden. Jawel. Deze keer is het de beurt aan Engelbert Humperdinck. Love.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
8: ProsFM. Radio Pros.
9: Yeah. Bladeren vallen,
10: maar onze hits blijven knallen.
11: Oh, wow.
9: Wat een herfst bij Radio Pros. Meezingers op de werkvloer.

It's amazing van je welste. En takataka, takataka. Vrienden, we gaan het wat rustig aan doen. Ken je hem nog? John Travolta uit Grease. Gewoon aan het winnen voor zijn Sandy.

fijn, die krijg je straks ook niet op de radio. Wel, collega Ed van Dever en Nancy. Oftewel Nancy. Of was het Wendy? Of Sandy? Ik weet het niet meer. Volgende plaat die we gaan draaien. Dat is er eentje voor Marie-Claire en Luc uit Groot-Bijgaarde. En ze zitten allemaal in de rock'n'roll vandaag.

rock and roll van de bovenste plank. En dat voor Lutske. En voor Marie Claire uit Sint-Ulrichskapelle. Twee bekende platen, Great Balls of Fire en Whole Lotta Shaking Going On. Deze keer gebracht door Cliff Richard. Allee, we gaan nog één keer gaan schelen. Here we go!

met Ed van Bever. En die gaan er natuurlijk ook een lap op geven voor 3 uur lang. Volgende plaat is er nog eentje voor Guido. Onze Guido uit Pamo. Vrienden, bedankt om te luisteren. Mij hoor je zaterdag wel ergens in de nat tussen de buien door. Hier zijn ook de Shadows. Bedankt en nog veel plezier bij Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

0: Vallo con Dios, en dat met Puerto Rico. Beste vrienden, we zijn alweer woensdag geworden op de radio en we zijn bijna 8 over 11 geworden. Dat betekent hier bij Radio Pros FM alweer de hoogste tijd voor ons programma Middagradio. En we zijn erbij alweer tussen 11 en 2 uur. En vandaag met versterking, want onze Nancy is hier.
1: Inderdaad.
0: Voilà.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Nancy. Etje. En goedemorgen aan alle luisteraars natuurlijk. En inderdaad, ze kunnen uiteraard bellen naar de radio.
1: En, dat ook mag zeker en vast. En dat is op 070 22 22 50.
0: En wat kunnen ze nog verder?
1: Of via onze Pros-app.
0: Voilà. Ziezo, we zijn vertrokken, vrienden. Maar eerst nog een woordje van dank aan onze voorgaande collega uiteraard. Het was alweer fantastisch. Onze collega Johnny Johnson uiteraard met zijn programma. Meezingers op de
1: werkvloer. Ja,
0: voilà,
1: ja.
0: Voilà. We gaan naar de Morning Train. En er is niemand minder van een zekere China Easton. Je kent ze zeker en vast toch allemaal?
1: Die ken ik wel, ja.
0: Voilà, we zijn vertrokken.

0: Ja, Nancy, dat is toch een fantastische mooie plaat.
1: Mooi nummerkeneitje.
0: Ja, echt waar. Westlife was dat met Flying Without Wings. En we hebben nog een tweetal fantastische platen, alvorens we onze reclameblok ingaan, uiteraard. Hè.
1: Ja, en dat is van Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me.
0: Daarmee wonnen ze ooit het Eurovisie Songfestival. En nadien hebben we muziek van Supertramp met Give a Little Bit. Voilà, hier is The Brotherhood of Man.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Middagradio.
4: Ed van Bever.

0: is afkomstig trouwens uit Volendam. En vroeger was het Jantje Smit.
1: Jantje Smit, ja. Ja.
0: En papi, waar blijf je nou? Nu ondertussen...
1: Is een mooi liedje, hè?
0: Het is voor de eerste maal dat ik deze hoor.
1: Ja. Ah, ça, voilà.
0: Voilà, en dit, dat valt geweldig goed mee, moet ik zeggen.
1: Ik vind het, ja, en dat hoorde niet veel.
0: Maar hij heeft ook vroeger, toen hij begon te zingen eigenlijk, hele mooie liedjes gemaakt.
1: Hele mooie, ja.
0: Ja, ik ken er een paar, maar niet allemaal uiteraard. Ja, en de volgende plaats, daar moet ik gaan zeggen, we gaan alweer richting Nederland. Hè.
1: Nederland, ja.
0: Ze is afkomstig van Nederland, maar ze is ja, ook bij ons zeer bekend.
1: Ons Mieke.
0: Ja, hier is ze met het originele nummer, hè, Nancy.
1: Mijn engelbewaarder. MUZIEK

I'm Leave This World Loving You, een van die topnummers van Ricky Shelton hier bij Pros FM. Dadelijk hebben we onder andere muziek van Roberto Giacchetti en zijn Scooters met I Save the Day, maar deze komt uit 77, ook een pracht van een nummer. Don't Play That Song, Adriano Celentano.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

origineel van de Franstalige Christophe uiteraard, maar bij ons de Nederlandstalige uitvoering van Duran. En dat met Aline. Tijd om wat meer ritme te steken in onze zonnige middag radiovrienden hier bij Pros FM. Laura Lynn en haar nummer Country Girl.

0: Ja, het is wel ideaal weer om even te gaan wandelen, uiteraard met 16 graden. Nu al een mooi meegenomen, de Nick Straker Band en A Walk in the Park. Ja, we gaan richting 12 uur. Dat betekent zometeen hier bij Pros FM dat we richting ons nieuws gaan en ons weerbericht. Maar Nancy, heb je ooit in een discotheek geweest? In de jaren 70, zeg maar?
1: Natuurlijk.
0: Voilà. Dan heb je toch gedanst op de volgende plaat.
1: Zeker en vast.
0: Ja, ik ook. Ja, zeker veel op gedanst. Dat werd een geweldige hit, hè, voor deze man.
1: Ja, en dat blijft. En dat blijft nu nog eldig.
0: Nog altijd is dat even goed als vroeger.
1: Ja.
0: Onverslijdbaar, dat nummer. Moet u vragen, ik zou een graag weten zijn bankrekening. Tussendoor zo, hè.
1: Ja.
0: Ja, dat brengt altijd op, hè.
1: Zullen veel nulletjes bij zijn, netje.
0: Ja. Maar het zal toch meer zijn als op mijn rekening, denk ik.
1: Ja, denk het ook bij mij.
0: Allee, vooruit. Hier is hij. Patrick Hernandez.
1: Met Born to be Alive.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Farmareus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. GSK wil zich meer focussen op veelbelovende medicatie, dat zegt journaliste Louise Buquet.
4: Reden is, ze waren altijd heel sterk in het maken van vaccins. Daar willen ze nu minder van maken. Ze willen zich gaan richten op het produceren van kankerbehandelingen. En dat gaat meer gebeuren in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en dus minder in België.
3: GSK is een van de grootste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Benzinetanken wordt weer wat goedkoper. Bij benzine 95 gaat er 4 cent af. De nieuwe maximumprijs is 2,06 euro. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper en komt op maximaal 2,43 euro. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik De Waat.
5: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de pestwagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
3: En dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. En sport, het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. En dan nog een bijzondere verjaardag, want Winnie de Pooh wordt vandaag 100 jaar. In 1926 verscheen het eerste verhaal over de vriendelijke beer die liever lui dan moe is en altijd op zoek is naar honing. Nadien werden zijn avonturen ook getoond in films en series. In totaal bracht Winnie de Pooh al meer dan 70 miljard euro op. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
8: Radio Pros.
9: 5-star radio.
7: Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit.

0: Muziek van de Spotnix uit 63, vrienden met Anapola. Ja, Nancy, we zijn inmiddels woensdagmiddag geworden. Inderdaad,
1: en,
0: hè.
1: En al voilà. 12:06.
0: Voilà, 12:06. Of 6:12. Voilà, kan dat zeggen.
1: 12:06.
0: Voilà. En de zon is van de partij. En wij zijn er ook van de partij. Tot en met 2:00, hè.
1: 2:00, ja.
0: En we brengen ze allemaal netjes op een rij. Al jullie favoriete muziek via Radio Pros FM. Onze volgende plaat, Nancy, is ook zo'n een plaat van in de jaren 60, geloof ik, hè.
1: Inderdaad.
0: Ja, zeg het maar.
1: En ook altijd een hoeken, hè.
0: Ja, zeker.
1: Dat is van Connie Francis. Stupid Cupid.
0: Allee, vooruit. Hier is ze.

0: Ja, Nancy, dat is een ongelooflijk nummer. Hè. Dat blijft geweldig goed, hè, dat nummer van ABBA.
1: I do, I do, I do.
0: Hoeveel keren zou dat dan in dat nummer komen? Ik zou het echt niet weten, hè.
1: Gaan we dan een keer moeten optellen, hè?
0: Ik zou dan een keer moeten optellen. In de volgende keer als ik ze draai, ga ik dat proberen bij te houden. Alle keer een stripje. I do, I do, I do, I do, I do.
1: Ik hou er u aan, hè.
0: Ça va, dat komt in orde. Ja. Zodadelijk een plaat op aanvraag vanwege onze Celeste, onze overbuurvrouw. En zij vroeg een plaat aan van Foreigner, ook zo'n prachtig nummer, met I Want to Know What Love Is. Prachtig nummer. Maar eerst hebben we nog deze van de Bellamy Brothers.
1: Bellamy Brothers.
0: Ja, de zon komt een beetje binnen, beste vrienden. Ja, en dit is moeilijk af en toe te lezen. Hè. Ja, Nancy.
1: Met Let Your Love Flow.
0: Yes.

0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

0: Wat een meezinger van formaat, onze eigen Christophe. En als ik in je blauwe ogen kijk. Nancy, we gaan stilaan richting 12:30 op de radio hier bij Radio Pros. Dat betekent zo dadelijk tijd voor de
1: supertip van de week.
0: Inderdaad, en dat is deze maal, een hele week lang, Danny Christian met nieuwe verhalen. En nu heb ik een plaat gereed gezet, vrienden. Het is zo'n beetje dubbelzinnig, nietwaar?
1: Ja, nou, inderdaad.
0: Nancy, maar ik vind het een toffe plaat, echt waar.
1: René Ridley met het worstenlied.
0: Alsjeblieft zeg. En dat op een woensdagmiddag. Eet smakelijk. Yeah.

0: Lekker swingende muziek van deze uiteraard zeer bekende artiest Shaken Stevens en dat met Oh Jolie. We zijn 25 voor ingeworden hier bij Pros FM en wat hebben we nu klaarstaan, Nancy?
1: Onze Bruce Springsteen.
0: Yes, met Dancing in the Dark.

0: wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
4: Middagradio. Het

0: Mooi toch, dat nummer van Ja Man met Spoken bestaan niet. En zo dadelijk een plaat die werd aangevraagd door...
1: Johan en Frida.
0: Ja.
1: En die zeiden, dag Ed en Nancy, graag het plaatje van Axwell en Ingrosso, Sun is Shining, van 2015. Dit plaatje voor jullie, prosteam en luisteraars.
0: Dat komt er zo dadelijk aan, maar eerst hebben we nog een nummer van de Bobby Prins en Heel Mijn Hart.

0: Ja, ja, dat zijn van die toffe discotheekplaatjes van in der tijd. Tina Chance met, ja, Love. Wat was de titel nu weer al? Ja,
1: I Love to Love.
0: Voilà. Hij was ineens verdwenen. Ik wist het niet meer. We gaan richting einde van ons tweede gedeelte alweer. Want wij zijn 4-1 geworden hier bij Pros FM. Zo dadelijk richting ons derde en laatste gedeelte alweer, Nancy.
1: Ga rap vooruit, hè.
0: Het gaat hier snel vooruit, hè. Och, wat is het plezant. Als je een keer kunt presenteren met twee. Ik vind dat de tijd
1: gaat sneller, hè?
0: De tijd gaat vlugger voorbij en is veel aangenamer. Je kan in gesprek gaan natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker dat ik er ben, hè.
0: Voilà, altijd tof, altijd tof. Allee, we hebben nog één plaats in dit uur. En dan indien uiteraard ons derde en laatste gedeelte. Wat gaan we nog draaien? Wel, deze van Jackpot. Ook een van die zeer gekende hits van in der tijd. Inderdaad. En 101 is two.
1: Klopt. Is two.
0: Is klopt, hè. Helemaal.
1: Wij zijn met twee.
0: Ze kunnen ook goed tellen in die tijd. Voilà, hier zijn ze.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag cadeau. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
0: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

0: 1981, daar kwamen wij terecht met Anita Meijer. Uiteraard vrienden. En why, tell me why. Ja, Nancy, 8 over 1 hebben geworden. Dat betekent ons derde en
1: laatste deel.
0: Laatste gedeelte, ja. En ja, Johan belde naar de radio omdat hij zijn aangevraagde plaat niet heeft gehoord. Maar we hebben ze wel degelijk gedraaid. De plaat kwam uit in het jaartal 2015. En we hebben meteen ook de lange versie gedraaid voor Johan. En ze duurt 5 minuten 26. Axwell Ingrosso, voilà.
1: Ja, kan ja, ik ze is nog... inderdaad gedraaid.
0: Sorry, Johan, die heeft ze misschien niet gehoord. We gaan verder met deze leuke plaat van de 20 Fingers. En dat was een hele mooie plaat in der tijd. The Short Dick Man.
2: That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life.

Een van die toppers van Sjas hier bij een nooit vervelende radio met encore une fois. 15 over 1 zijn we geworden ondertussen in onze derde en laatste gedeelte van onze zonnige middag radiovrienden. Ja, en we hebben nog een tweetal platen alvorens we onze richting onze broodboot boodschappen gaan. Ik moet je zeggen broodschappen. Boodschappen, voilà. Wat hebben we zo dadelijk voor jullie? James Lloyd met Keep on Smiling. Ja, dat begint toch wel serieus warm te worden, vind ik. En ook nog deze van de Two Fabiola vrienden. En Freak Out Today.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Nee, hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
5: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis. Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
4: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
5: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: pure soubrette.
1: Uit het jaartal 1978 was dat uiteraard Big City van Tol Hansen. Ja, dat is waarschijnlijk toch een van zijn betere platen die hij ooit op de markt plaatste. 28,5 over 1 ondertussen geworden in onze middagradio. En Nancy, we hebben ook nog een nummer die werd aangevraagd.
2: Ja, en die werd aangevraagd door ons Jacqueline. En die vroeg Paul Severs, ik zie het in je ogen. Mm-hmm. En dat was speciaal voor Molly en Hilde. En voor het ganse team van Radio Pros.
1: Dankjewel, Jacqueline. Uw plaat komt er nu aan. Paul Severs, ik zie het in je ogen.

0: Ja, de Four Seasons nog even aan onze middagradio. En dat met Sherry. We gaan zo dadelijk even, de country tour op. Ja, want Rednecks had ooit een geweldige plaat met de Cotton Eye Joe. Maar eerst hebben we nog muziek van
1: Taylor Dane. Met en? Tell It To My Heart.
0: Yep.
1: Vertel het mij, zegt je.
0: Voilà, ik zal het u vertellen. Ja.

0: 5 107-1 107-5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
1: I'd been married long time ago.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+.

0: Dana Winner en Piet Vierman op de radio met Westerwind en One Way Wind. En ja, we gaan richting Nederland, hè?
1: We gaan terug richting Nederland.
0: Voilà, zie. En wat gaan we draaien?
1: Onze Jannes.
0: Yes.
1: En... met Mijn Naam Is Jannes.

0: Ja, mijn naam is Janos. Mijn naam is Ed van Bever.
1: En mijn naam is Nancy.
0: Voilà, hier bij Pros FM. Vrienden, de volgende plaat werd aangevraagd. En even kijken, ja, dat ligt hier voor mij, dat papierken. Ja, maar ik zeg, voor Jean-Pierre staat er hierbij, de plekker, ja. Komt vanwege Danny, iets met tja-tja-tja. En wat hebben we gevonden? Wel, deze hier van Finzi Contini en de tja-tja-tja.

0: Ja, vinden ze in Condini en de tja-tja-tja, dat was op aanvraag. Beste vriendenluisteraars van Radio Pros FM. Nog een tweetal nummers te gaan vandaag en onze middagradio zit er alweer op. Morgen ben ik terug bij jullie tussen 11 en 2. Ik bedank onze Nancy om mij te...
1: Dat is graag gedaan, hè,
0: om mij te begeleiden, hè, vandaag.
1: Ja, dat is graag gedaan.
0: Ik vond het fantastisch. Hè?
1: En de tijd is snel vooruit gegaan.
0: Voilà,
1: hè?
0: Ik vind, dat is nog een keer het bewijs dat je met twee, dat het gezelliger kan.
1: Natuurlijk dat.
0: Voilà. En we gaan dat nog een keer doen, denk ik.
1: Denk het wel.
0: Denk het wel, hè. Voilà. Wat mij betreft, heel graag tot morgen tussen 11 en 2. En waarschijnlijk gaan we jou ook binnenkort horen op de radio.
1: Ja, ik denk misschien zondag.
0: Zondag misschien?
1: Met onze RAF.
0: Oké, we zullen zien, hè.
1: We zullen zien.
0: We moeten afspreken met de RAF nog.
1: Ja.
0: De RAF kan er vandaag helaas niet bij zijn. Heeft andere verplichtingen, zeg het maar. Dus een beetje non-stop op de radio. En we hebben nog een tweetal nummers te gaan. Wij sluiten zo dadelijk af met de Tumbleweeds. En dat met Somewhere Between. Maar ook nog een plaat die werd aangevraagd door ons Anneke. Heel speciaal voor onze Jos. Ja.
1: Onze Jos, de koffieman.
0: De koffieman en de man die rijdt naar de beenhouwerij.
1: Ja, ook al.
0: Dus het is...
1: Hij is voor alles goed, hè.
0: Ik val hem, joh. We moeten niks te veel wijsmaken. Hij hoort dat allemaal, zeg. Amai. Oké. Okay. Hier is Demis Roussos. Hij is een fan van Demis Roussos, onze Jos. En hij krijgt deze plaat. My Friend the Wind.
1: Graag de volgende keer.
0: Ja.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Maaien, snoeien, zagen
5: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
4: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
5: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
5: Onderhoud, herstellingen of depannage?
4: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
5: Uw specialist in tuinmachines.
4: Kijk op bvconnel.be
5: of kom gerust eens langs.
4: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
6: Pols FM.
7: Goedemiddag.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880. Of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging, dat heeft de Raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie, die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels. Die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Gené.
4: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
3: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fizet stopt ermee. Dat laat de Tennisbond weten. Fizet begon in februari 2023 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup. Dat is een groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie Fizet opvolgt. Vanmiddag vrij zonnig bij maximaal tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. De hits in de spits. Elke werkdag van 4 tot 6 bij Radio Pros.

Dan heb je zeker de toon gezet natuurlijk. Het is 4 uur gepasseerd. Hits in de Spits is er alweer. En dat op deze fijne woensdagnamiddag. Fijn dat je luistert naar Pros FM. En wij gaan door tot en met 18 uur. Dank je wel aan de vorige collega's, Raffer Moeze, om nog eens langs te komen natuurlijk. En de andere collega's die ook wel mooie programma's maakten. Wij zijn nu klaar voor 2 uur lang Hits in de Spits. Met meer, onder meer doe ik dat met een geweldige plaat van onze Rihanna samen met Calvin Harris, We Found Love. En deze jongens komen ook nog eens langs. Dan gaan we begin de jaren 80, toen zij nog zeer populair waren. Zeker en vast. Depeche Mode maakte leuke platen, onder meer deze melodie. En dat is direct de toon gezet voor de rest van de namiddag. Just Can't Get Enough is een van die betere platen dat ik voor jou kan geselecteerd hebben. Fijn dat je luistert.

Dat is een geweldige dansplaat natuurlijk, van x aantal jaar geleden. Je hoort er niet zoveel meer van deze dame, maar wat ze gemaakt heeft is toch allemaal bijna goud geworden. Deze Rihanna, samen Calvin Harris en We Found Love. Jongens, het is tijd geworden voor een plaatje van lang vervlogen tijden. Zometeen draai ik Madonna met Dress You Up. En de plaat van lang vervlogen tijden is in het Nederlands toch wel te doen vandaag. En dan ken je dit allemaal. Daar hoef je geen vuil woorden aan te waken. Dit is Vultura.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM Radio Pros.
5: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Het is toch wel een geweldige plaat natuurlijk, deze van Danny Christian en zijn nieuwe verhalen. Daarvoor zat nog Kylie Minogue met Can't Get You Out Of My Head. En nu is het tijd geworden dat we eventjes een rustmomentje gaan inlassen. Zeker en vast. Dat doen we met twee Nederlandstalige platen. Dat zijn zo twee geweldige platen die elkaar een beetje waard zijn. Ze zijn niet ongeveer hetzelfde tijdstip uitgekomen, maar de ene zingt in het Gaans en de andere is een echte Nederlander. Village People komt er ook nog aan met Can't Stop The Music, maar eerst de twee geweldige platen waar we het nu over hebben. Biezenbazen, ken je dat nog wel? Met lotsige bolleke, zoetje en suikerkoekje. Het zit er allemaal in verwerkt. Dat is toch nog eens leuk om die nog eens terug te horen. En deze is helemaal onderweg. Samen met Bart Kuil zou je dat kunnen zeggen natuurlijk. Dit is Abel uit Nederland.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Pros FM.
7: Goedemiddag.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Ik vind dit echt heel mooi, omdat het zo met heel veel instrumenten is bespeeld. De Belfast Child van de Simple Minds, dat we nog eens op de draaitafels gegooid hebben. En dat met een geweldige plaat uit de jaren 80. Een van die grote hits van die geweldige Simple Minds. En dan nu is het tijd geworden dat wij even teruggaan naar een plaat van de hitparade van het moment. Want dat is altijd dat we dat doen. Hè. Dit is een plaat dat een nieuw is. Dus dan spelen we hem ook op de tijdstip van de dag dat we het altijd voor jullie verwezenlijken. Dit is de nieuwe Teddy Swings, Mr. Know It All.

0: Maar het is ook de slechtste plaat, zeker en vast nog niet. Als je dan kijkt naar de nummer 1, vind ik een verschrikkelijke plaat die op nummer 1 staat. Dus ik draai dat ook dan weer niet. Enfin, Teddy Swings met een van zijn plaatjes van het moment, Mr. Know-It-All. Dan is het nu tijd geworden dat we even nog gaan kijken wat we nog hebben. En dat is onze André Hazes met Zij gelooft in mij. En Dr. Random is de laatste voor 5 uur met Look Who's Talking. Enfin, tot zometeen. Ben ik er heel graag terug met heerlijke fijne topplaten. De 3000 platen die in mijn hoofd zijn, ze moeten allemaal gedraaid worden. Ze krijgen één voor één de kans om op de radio te komen.
1: Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je,

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedenavond. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

dat weten we niet, maar we weten wel dat het een geweldige dikke hit was in 2004. La Camisa Negra van Juanes. Dat is toch wel een leuke plaat om er eens terug te horen. Hè? Welkom in het tweede gedeelte van ons programma trouwens. Dit is nog altijd Hits in de Spits. En wij zijn helemaal de spitsafbijter. Met een geweldige muziekje. En dit blijven nog altijd een klein beetje in dezelfde genre zitten. 2 jaar eerder scoorde zij haar eerste hit aller tijden. Dit is Shakira met haar eerste hit dat ze maakte. Whenever, wherever. Dit is ze nog even.

dame inderdaad al veel te vroeg overleden is. Op dezelfde dag als Michael Jackson ziet zij het licht uitgaan. Ik was zo graag bij jou gebleven. Was nog even dus een heerlijke fijne plaat van onze Jasmine. En als we dan toch over Nederlandstalige platen hebben, kan deze toch ook nog eventjes bij. Zometeen krijg je Freddy James te horen met Get Up and Boogie uit de 70s. Maar dit is Stan van Samang, een koffertje van die heerlijke plaat van Christophe Unster.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
4: Maaien, snoeien, zagen.
0: Of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
4: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
0: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
0: Onderhoud, herstellingen of depannage?
4: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
0: Uw specialist in tuinmachines. Machines.
4: Kijk op bvconnel.be
0: of kom gerust eens langs.
4: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Of het geen grote hit geworden is, dan zal het wel een geweldige klassieker zijn natuurlijk. Maar ze scoorden met deze plaat ook wel een dikke top 10 hit. Deze Salt and Pepper en Push It. Als we even teruggaan naar wat platen van nog niet zo lang geleden, zijn er ook wat platen bij die geweldige top 10 hit geweest zijn. Dan gaan we even terug naar een modern plaatje. En dat met David Guetta samen met One With Lovelick. I Don't Wanna Wait. Let's make

En zij zou dat geweten hebben. Vonk en een vuur was een van die tempoplaten dat ik moest spelen vandaag. En dan blijven we nog even met Nederlandstalig werk ook nog wel zitten. Hè. Net voor de boodschappen krijgen de Cure met The Forest. Dat is een geweldige klassieker. Dat is een plaat dat heeft geschiedenis geschreven. Maar nu gaan we dus naar die andere Nederlandstalige plaat luisteren. En dan komen we terecht met de Kreuners. Zij zouden het ook wel geweten hebben, want de Grootaar stond nummer 1 in 1990 met dit liedje, Weekje aan een stuk.

0: Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
1: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis. Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
0: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
1: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
2: Brussel. De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

En dat met Terug in de Tijd en deze van Hart uit de jaren 80 en Alone. Een meidengroep die toch wel een klein beetje rock ballads zou gebracht hebben. Wel, ze zijn daar ook dan wel in geslaagd.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Als ik terug kon in de tijd, zal het zeker een vast met jullie zijn, de beste luisteraars van Vlaanderen. Dus jij krijgt van mij nog, als het allemaal goed zit, krijg je Dolly Dos nog te horen met Tell About The Boys, Nelly Furtado met Say It Right. En nu is het tijd voor onze Bartgeil en natuurlijk is dat altijd helemaal zot verliefd. Heel veel plezier met Peter Monsieur. Wat mij betreft heel graag tot morgen. Dan doen we het weer met de donderdagaflevering. Goedenavond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De VS boycotte Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten. Maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
4: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
3: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking er blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
5: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen waar we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat de taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, de patiënt echt op woord te staan.
3: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
6: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
3: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten, eind februari, varen er amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Zizou Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz, dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zomerse klanken van Peter Kent en Friends en Solo Porti. Voilà, zie, de week is weer doormidden en dan mogen we het tempo wat opschroeven, hè. In 1985 scoorde hij een reusachtige hit als soundtrack voor de film The Jewel of the Nile. Hier is Billy Ocean met When the Going Gets Tough, the Tough Get Going.
1: When the going gets tough.

John Dennis liet ons net horen hoe mooi het leven is. Dan is het nu tijd om die glazen te heffen voor een stevige proost met Ein Prosit. En meteen daarna hoor je Dave Calbo met Ik maak het gelukkigste meisje van jou.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Baccarat met hun onweerstaanbare Sorry, I'm a Lady. En als er één groep is die de late jaren 70 domineerde met hun herkenbare falsetstemmen, dan zijn het deze mannen wel. Uit het topjaar 1979, de Bee Gees, Tragedy.

jaren gaan voorbij en er verandert veel, maar echte vrienden blijven. Dat is precies waar Danny Christian over zingt in zijn gloednieuwe single. Een positieve ode aan vriendschap, samenlachen en het vieren van het leven. Laat de mooie momenten maar komen. Nieuwe verhalen, de supertip van de week. Thomas Julien op naar de piste en hij bedoelt de skipiste, hè? Geen circuspiste.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Mysterious Times Sesh. Mysterieus hoe snel de tijd kan gaan als de muziek goed staat. Hè. Dames en heren, we hebben er officieel de eerste helft van de show op zitten. Deel 1 zit in de pocket. Haal gerust een verse kop koffie of een verfrissing, want na 7 uur schakelen we naar deel 2. Christina Aguilera, Come On Over Baby, All I Want Is You.

0: Radiopro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopro's.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopro's.be. De vriendenkring van Radiopro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pro's FM. Regionaal nieuws.
2: Volgend weekend staat de nat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met

door volledig in de teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal De Kuip openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de film.

De ultieme West Coast Classic van Tupac en Dr. Dre, California Love. We laten de zon van California niet zomaar los, maar we gooien het tempo nog wat hoger met een legendarische stem. In die fantastische heruitgave uit 1993, Freddie Mercury, A Living on My Own. Sometimes

0: maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeere zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeere.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeere.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Voor een service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. Mooi dan.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app.

prachtige, dromerige pop uit 1996 van Donna Lewis met I Love You Always Forever. De volumeknop mag een fikse ruk naar rechts gedraaid worden. Als dit intro inzet, weet je meteen hoe laat het is. Soul Searcher, Can't Get Enough.

0: nothings.
1: Dat was de enige echte Queen of Rockabilly, Wanda Jackson met Sweet Nothings. En van de jaren 50 gaan we in één ruk door naar de moderne popklassiekers. Zometeen hoor je de heerlijke samenwerking tussen Michael Jackson en Justin Bieber met Love Never Felt So Good. En aansluitend gooit Shawn Mendes alle remmen los. There is nothing holding.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

kant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: geen ruis op de lijn, maar wel een goede verbinding met Mr. Walkie Talkie, Be My Boogie Woogie Baby. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze show. Bedankt dat je er gezellig bij was vandaag. Ik hoop dat je hebt genoten van de muziek en de sfeer. Geniet nog van de rest van je dag. Zorg goed voor jezelf en heel graag tot morgen.
1: Luister nu naar Proz FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Proz FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Proz FM Radio Proz.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tearful Fears met Everybody Wants to Rule the World. Prachtig nummer, goeie avond luisteraars. Welkom bij de Sfeermakers. Ik ben Bart van Al van Elst. Het is inmiddels na 8 dus dat we hier de sfeer flink gaan maken is één ding dat zeker is. De heren zongen dat iedereen de wereld wil regeren. Nu ja, succes ermee, want tegenwoordig kunnen ze de wereld niet eens meer regeren totdat die bom valt. Het is wachten op die doemdag tot de boel hier echt explodeert. Schuilkelders in en radio op 10. Kan je eieren maken. Hier is Doe Maar met

Michael Jackson met Billie Jean. En daarvoor hoor je Peggy Goo met The Ghost Like Na Na Na Na. En nee, luisteraars, dat zijn niet de ananassen van Bart Peters. Nee, die zijn ze absoluut niet. Hoewel, hier naar achten dat ook wel een beetje zou kunnen smaken. We gaan meteen door naar de volgende hier bij de Sfeermakers. En of je nu hier uit Aalst komt of van ergens heel ver daarbuiten. We zijn vanavond allemaal gezellig samen onder diezelfde radiozender. Vol gas de sfeer in met de scene en iedereen is van de

0: Nee, hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
1: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
0: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
1: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Queen en David Bowie met Under Pressure. We hebben hier vanavond gelukkig niks om onder druk te staan. En om heel eerlijk te zijn, ik ben ook niet snel onder de indruk van die twee mannen. Zeg het over een noodgeval gaat natuurlijk, want dat is exact wat we nodig hebben om de sfeer na achten compleet te maken. De mannen van Goldband staan hier zo dadelijk voor u klaar trouwens. En hou je radio ook op de juiste frequentie straks, want aansluitend hebben we ook onze supertip van de week. Ja, supertip van de week. En die is nog altijd onze Danny Christian, die voor jullie in de stijger staat. Maar eerst, alle remmen los. Hier is Goldband, want we hebben hier een serieus noodgeval te bespreken.

Van Faithless met Insomnia hebben wij een plaat die trouwens letterlijk slapeloosheid betekent en waarvan de titel Faithless perfect past bij het gevoel van een midweekse discotheek op woensdagavond. En na die slapeloosheid gaan we zeker niet dromen. Nee, we gaan net keihard wakker blijven met de Eurythmics en met zo'n ritmische plaat. En die herkenbaar mix is dat trouwens helemaal niet moeilijk. Zet je schrap, hier zijn ze. Sweet Dreams!

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Twee knallers bij elkaar hier bij de Sfeermakers met eerst Chic en Le Freak uit 1978 en dan is de Prodigy met No Good uit 1994. Die mannen van de Prodigy hadden het destijds duidelijk niet zo goed voor met de wereld. Dat was rauw, dat was duister en dat moest knallen, maar gelukkig nooit

de koningin van de disco het over een heel andere boeg. Ze zit een pak beter in haar vel en dat hoor je vanaf de allereerste seconde aan deze hypnotiserende sound die de muziekgeschiedenis voorgoed veranderde. Laat die baslijn maar overheen komen en kom helemaal in de stemming met Donna Summer.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

En we zijn er weer. Welkom terug bij deel 2 van de Sfeermakers op woensdag 14 oktober. We zijn officieel de helft van de werkweek, dus die wekelijkse dip die knallen we nu vakkundig buiten. Openen deden we zojuist met de man die erom bekend staat dat hij zelfs een standbeeld kan shake. Bruno Mars met Dance With Me. Maar we gaan de hartslag weer een heel klein beetje laten zakken. Tijd voor een man die in de jaren 80 besloot dat een driedubbele achternaam nog niet cool genoeg was. Tijd voor pure verleiding. Hier is Terence Trent D'Arby met Sign Your Name. Ja, we gaan hem eventjes moeten wachten tot zijn naam helemaal hertekend is. Hier is hij dan, Terence Trent

Vrijheid en blijheid op deze woensdag met Freedom van DJ Bobo. De man die al 30 jaar bewijst dat je op een dieet van puur en alleen bokus heel ver kan komen in de Eurodance. En we blijven trouwens nog heel even in de categorie gevaarlijkheid. We gaan de dansvloer namelijk compleet in lichterlaaien zetten. Dus die bokus van daarnet, die mogen nu wel oppassen dat ze niet aangebrand raken. We blijven trouwens in de hoogste versnelling, want er is geen brandweer die ons nog stopt. Hier is Dan Hartman met Relight My Fire.

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80. Of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

De goede raad van Marco Borsato nemen we natuurlijk ter harte op deze middenweekdag. Je hoeft nog niet naar huis vannacht. En inderdaad, we gaan ook helemaal nog niet naar huis. We zitten nog maar pas in de helft van ons programma, ongeveer zo. En we hoeven ons daar ook absoluut niet over te schamen, geen sorry over te zeggen, want we brengen de sfeer hier gewoon rechtstreeks naar binnen in je huiskamer. Boksen open, want hier is Justin Bieber.

Nog een geluk dat die gedenkgedenk van Huus Meeuwis en Van Gant wel vlot binnenrijdt na de stakingen van begin deze week. Zijn we al lang blij dat er überhaupt weer iets over de rails rolt. Al moet je tegenwoordig wel hopen dat je trein niet plots op een heel verkeerd niveau eindigt. Geen paniek, op deze dag schakelen we zelf over naar een paar levels hoger. Hier zijn Avicii met Levels.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitaan.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

dat een knaller van een plaat blijft. Dat toch geen chique avond, geen chique gala-avond voor ons. Niet vanavond en ook niet straks. En nee, ook geen frieten vanavond. Maar wel gala met Freed From Desire. En als we er dan toch geen gala van maken, dan gaan we hier voor een heel ander soort nacht. We ruilen de dancebeats in voor het betere, strakke gitaarwerk uit de jaren 80. Ook geen strakke stropdassen, wel losgangend gaar. Hier zijn ze dan, Europe met Rock.

Wat een beat zit er toch in die Born Slippy van Underworld. Ideaal voor het weekend, maar we moeten er deze week natuurlijk eerst nog even doorheen geraken, vrienden. We gaan nu een klein beetje haast terugnemen, heel klein beetje. Met Frankie Goes to Hollywood. Alhoewel, echt relaxed, kan je deze plaat nu ook weer niet noemen. Hierna sluiten we de keet strak af met Maskenada, als het er nog bij kan. En wat mij betreft maken we graag een afspraak voor volgende week. Nee, deze week voor vrijdag tussen 18 en 20 uur. Maak voor nu een, en speciaal voor de laatblijvers, er nog een gezellige woensdag van. En voor de rest, slaap wel en tot vrijdag. Relax.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parquet. Journaliste Nathalie Dijk.
4: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
3: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in metrostations. Voor treinstations is dat zo'n 7%.
5: Slechts een beperkt aantal tussenkomsten deed zich buiten deze infrastructuur voor en had voornamelijk betrekking op politieinterventies, medische noodsituaties of geweldsincidenten. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we dit doen. Situatie, veilige situatie, onder andere in Brussel aan de metro's en in Brussel-Noord, Brussel-Zuid, is gewoon dramatisch.
3: In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om zo'n 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren er op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parquet in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parquet bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Bosch FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Els FM.
1: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Af en toe slaap je hier.

0: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5 107.1 107.5 DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM Radio.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros FM.
1: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.